0: Nederland. Een goedenavond en welkom bij mijn radiodoop. Mijn naam is Armin van Buren en dit is de eerste show uit een hopelijk hele serie Into Trance. Mijn bedoeling is om jullie alleen maar nieuwe platen te laten horen en vooral platen te laten horen. We begonnen dit uur met Warrior Voodoo, Oliver Leap mix op Incentive. Op de achtergrond hoor je Munity Secrets. En dit uur hebben we nog meer voor je. Marco V, Classified Project, Drax, Scott Mack, Sonic Inc. en Natural Born Grooves. Het volgende uur zit ik non-stop in de mix. We hebben nog een Tune of the Week. Dat is dan een plaat die we zelf erg goed vinden. Een classic, speciaal uitgekozen door Finstafresh. En de Party Guide met DJ Ruud. En alle titels van alle platen die ik draai zal ik gewoon getrouw op www.armin.nl zetten. En we maken een deal. Als jij ons vertelt waar je dit weekend naartoe gaat, met wie en waarom, dan draai ik voor jou de nieuwste platen. Bel mij op 0909-2255-752. Dus 0909-2255-752.
1: IDNT Dance music. IDNT.
2: We've got something to celebrate. 400 episodes and 8 years of the latest in trance and progressive.